0: zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
1: en de beste zorg.
0: Voor wie geef jij?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
4: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
7: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

82 deden we met Mary Wilson en Just What I Always Wanted. En we hoorden hem in de lange 12-inch mix. Mary Wilson, een fantastische artiest die in Nederland min of meer genegeerd werd. Buiten de Veronica Omroeporganisatie om, die regelmatig concerten uitzond van haar en clips en noem maar op. Ze zit altijd wel gedraaid bij Veronica, maar de overige stations niet. Terwijl ze een fantastisch mooi popgeluid ten beste gaf, zeg maar. Maar ja, goed. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai de plaat voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. We gaan wederom een oude plaat draaien, want dit was een nieuwe van Valentine uit 2018. Maar luister, Tutti Ragazzi van The Nits.

Tutti Ragazzi van The Nit uit 1980. En ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat ze enigszins geïnspireerd waren door de Tornado's uit 1962, 1963 en Telstar. Daar gaan we nu even naar luisteren. Kijken of dat inderdaad zo is.

je zich afvraagt, wat doen die ruimtegeluiden allemaal in die plaat? Nou, het is heel simpel. Tornado's brachten deze plaat uit in 1963... ter gelegenheid van de lancering van de Telstar 1 communicatiesatelliet op 10 juli 1962. De Telstar was een hele bijzondere satelliet. Het was de eerste communicatiesatelliet die gelanceerd werd ever... ooit in de aardse historie, zeg maar zo. Dus dat was Telstar dus. Muziek van Boy George, We Will Dance.

beladen onderwerp, maar ik geef hem helemaal gelijk. Dit zijn de Tuners. Ze komen uit Amsterdam. Ze hebben een brief gekregen. Ja. Uit 2011 is dit Could Be Mine.

0: Heerlijke plaat van The Tunis uit 2011 en Could Be Mine. Nooit een hit of tip geweest, maar het is gewoon een lekkere plaat. En daarom draai hem ook heel graag. Ook geen hit is deze van Cats and Roses. Live op het Rock and Roar Festival in 2026 is dit de Catnip City.
1: Just a stray cat living in the back alley. Scratching for scraps. Yeah, that's me.

0: Cats and Roses en de Catnip City live op het Rock and Roll Festival. Met uiteraard gitarist The Sight op gitaar en zijn hoge hoed op natuurlijk. Deze groep kent de Cats and Roses. De rijder schrijft deze week is Mary Wilson met Lost on the Dance Floor. En hopelijk vinden we haar wel weer terug op die vloer.
1: Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

In deze versie van Island of Dreams droomt ze wat af. Uit 2016 van Pop Deluxe bij Island of Dreams. Muziek uit 2026 van de Mona Lisa Twins. Het is I Should Have Known Better.

De Mona Lisa Twins. En I Should Have Known Better. We kennen de muziek uiteraard van de Beatles. Ze houden van jaren 60 muziekjes. En daarom coveren ze dat ook vrij regelmatig. Maar ze hebben ook hun eigen materiaal. En dat is ook bijzonder vrij. En klinkt ook inderdaad jaren 60-achtig. Muziek van Rob de Nijs. We gaan naar 1981 toe met Zonder Jou.

De mooiste arrangementen, de mooiste teksten had ze eigenlijk allemaal. En uiteraard zijn stem, Rob de Nijs uit 1981 en Zonder Jou. Muziek van eigenlijk de jaren 80, maar deze is geremixed voor 2024. Het is al een bijzonder mooie mix geworden, denk ik zelf. Hier is Vanessa en In the Heat of the Night.

Vanessa in 2024. Klinkt het als volgt in The Heat of the Night in de GFM mix. Muziek van Nilüfer. We gaan even naar Turkije toe. In 1972 was dat overigens alweer. Maar het klinkt wel lekker. En ach, we komen allemaal terug van vakantie. En misschien ben we lekker in Antalya geweest. En denk je, nou, ik geniet nog even van het Turkse zweertje. Maar het is dus een Nilüfer en Aklıyorum Yine.

Aglium Yine, een Nilüfer uit 1972. Een hele populaire Turkse zangeres, toen in het begin van de jaren 70. Toen was ze ook al ergens in de 40, dus we zullen de laatste tijd niet zoveel meer van haar horen. Muziek van Yel uit 2006, met Daniel James. Dit is Hands Up.

0: Hands up.
1: Hands up. En laat een beetje een lekkere stroomplaat eigenlijk. Deze plaat van Yell met Daniel James en Hands Up. Muziek van Ottoman uit 1981 en dat heeft dezelfde titel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Kiss the Sky. Dat is weer wat nieuws. De luchtkussen. Ja, hey, dat bestaat ook, een luchtkussen. Jason Derulo had deze hit in 2016. Kiss in the sky. Jawel. Kiss in the sky, yeah. Ben je nou klaar? Oké. Okay.
1: 80 is prachtig.
0: Goed. Ga gewoon doorstarten, kan mij het geven. Alles dwars door elkaar bij Dekker Radio. Met Dan Hartman gaan we verder. Een leuke hit uit 1984. Van de vorige eeuw. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Een lekkere ouwe. I can dream about you.

Wat een geweldenaar. Op zijn gitaar. Carlos Santana hoor je. Oye, kom maar van. Oeh. Zie je wel? Ik dacht het al. Mel en Typhoon, die komen uit Nederland. En die hadden deze song verleden jaar. Colors. Kleurrijk bij Dekker Radio.

Ik heb een idee. Zullen we naar het strand gaan? Is dat een goed idee? Vamos a la playa. Rigiera had een hele grote hit in 1983. En die hoor je nu bij Dekker Radio.

betekent het. Rigera, dat is een hele grote hit in de jaren 80. En Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over chocola. En dan denk ik, ach, ja, dat heb ik laatst gehad. In de studio is het zo warm dat de chocola smelt. Moet je nagaan.

0: zou nou wel een stukje lusten. Eva de Roveren en het verhaal over de chocola die altijd smelt in de dekkenradiostudio.
1: Freezing cold in Einstein's Huzel.
2: You're the cold maid, say one. Freezing cold in Einstein's Huzel. All right.
0: Zo, even tijd voor Italiaanse les. Adriano Celentano. Zeg mij eens na. Freezing cold in Einstein's Huzel. Niet dat je wat aan hebt, want het is een fantasiewoord. Ook

0: Het is wat, hè? Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Prize Colin Engine and Jusel. Uit 1973 van Adriano Celentano uit Italia.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: dat kabaal na het half uur. Tot zometeen.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Tamar Harbor. Vraag me af waar dat is. Mary Hopkins zong erover in 1970. Misschien bestaat het helemaal niet meer. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. We hebben er 3 achter elkaar. En deze, die begint heel zachtjes. Moet je horen. Ik zal hem wat harder zetten, zo. Ja. En daarna barst het geweld los. Op een mooie manier. Ik heb het over Foreigner. Volgens mij kwamen ze uit Australië, als ik het te goed heb. En Waiting for a Girl Like You. Daarna Jean Valerie met We Got Lost.

excuses voor het ongemak, zullen we maar zeggen. Wat een muziek, zeg. Dit is toch geen muziek meer? Jean Valerie. Jean Valerie. Dat is toch een man? J-E-A. Nou ja, dat zal wel. Who Got Lost? Moet ook overal verstand van hebben. Dan maar. Romantiek. Dat is beter. Bobby Goldsboro. Een grote hit voor hem. Summer, the first time. Op het strand. Met de zon. En de zee. En de meeuwen. Allemaal te beluisteren in Dekker Radio.

terwijl de Rolling Stones wachten op een vriend of vriendin. Gaan we even naar een Nederlands gezelschap. Dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo. Ik weet nog dat die net uitkwam in 2004. Ik vond het wel een grappig plaatje. Luistert!

eten. Young Hearts Run Free bij Dekker Radio te luisteren. Waarschijnlijk alleen maar met Dekker Radio, tussen draadjes. Ik heb nog iets klaarstaan van Nederlandse Bodem en Treintje, Little Train Oosterhuis en het Metropoolorkest. Nou, dat gaat goed hoor. Je hoort het. Do You Know the Way to San Jose? Hun uitvoering. Prachtig gedaan.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Conchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

plaatsgevonden. Hè? Lieve vrienden, vriendinnen, broeders en zusters. Deze single die bereikte de 11e positie in de Nederlandse top 40 ooit. Begin jaren 80, de groep was onder 3 jaar. En toen was het ineens over. Het was uit Leien, Tower. Zo meteen een fijne, van achter de keuken gedeelte. Ja, het zit eraan te komen, maar ook nog wat lekkers van Paul McCartney en Wings. Let 'em in.

0: Martin Luther King. Ongelukkig aan het einde kwam. Staat in de geschiedenisboekjes. Paul McCartney en Wings uit 1976. Let him in.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: De grootste bekendheid kreeg hij wel als Joepie die Poepie, de villa van Ome Willem. Maar ook zingen kon hij. We zullen hem eens een ongekuist liedje laten zingen. Edwin Willem.

toch is het kloten zonder jou van Edwin Rutte. Juppie, de floppy Edwin Rutte, eigenlijk jazzzanger. Tuurlijk. Voor de eerste zong die dat liedje in Van Onkel Zisco Hoek in 1975. Heel lang geleden, hè? Dat is voor wat oudere jeugd.

Dit is de Middellandse Roadshow. Via vele lichtgevende palen vanwege het hoogtepunt gehalte. Ook via natuurlijk, via het wereldwijde web. Via wifi zijn we te ontvangen. Geweldig toch? En bezoek eens de Facebookpagina Middellandse Roadshow.

Ik krijg niet alleen kippenvel als ik aan die tijd terug. Ik had het dat jaar 1991, maar ook als ik het nummer opnieuw terug hoor. De mensen van de plaats zitten. Oh, Marcel Kaptein en Niels Hermes richtten dit groepje op in 1984. En in 1991 kregen ze erkenning met You, de gaat ten sharp.

En ook dit doet je even eens weer terugverlangen aan Gijs Dixo verleden. I'm Specialized in You van de Time Minutes van Ronde Ali de Sitting. Tot zover. En iets verder. Nou, goed, morgen weer. Doe het opnieuw. Doe er eventjes lekker over. Vrienden, vriendinnen, broeders en zussen.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: hier bij de ochtendshow, waar we naar de wereld van de glitter en glamour gaan.
1: Shownieuws.
2: Richard O'Sullivan is op 82-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn naaste in het verpleegtehuis Brinsworth House in Twickenham. De Britse acteur werd vooral bekend door zijn rol als Robin Tripp in populair sitcoms zoals Man About the House, in Nederland uitgezonden als Man Over de Vloer, en de spin-off Robin's Nest. Eerder in zijn carrière speelde hij tevens in bekende films zoals Cleopatra en producties van Cliff Richard. Miley heeft met haar nieuwe single bass Persuades de alarmschijf te pakken gekregen. Het aanstekelijke dancepopnummer vol retro synthesizers is de eerste single van haar gelijknamige 10e studioalbum dat op 18 september verschijnt via Atlantic Records. In de track bekritiseert de zangeres, die voortaan kortweg onder de naam Miley door het leven gaat, de moderne schermverslaving van de jeugd, en roept ze luisteraars op om hun telefoons weg te leggen en te gaan dansen op de overtuigende beat van de muziek. Let's go.

En coming out van Diana Ross hier bij de ochtendshow op deze Ozo Moeilijke Maandag. Waar we zo meteen naar de hitlijst gaan. Maar eerst If It Happens Again, een meeslepende reggae- en pophit van de Britse formatie UB40. Afkomstig van hun vijfde studioalbum Geoffrey Morgan. Het nummer werd geschreven door de voltallige band en liet de politiek en maatschappelijk gearrangeerde kant van de groep zien. Ingepakt in een zeer toegankelijke en melodieus reggae-jasje.

0: een weekje te gaan. Dan staat hij een half jaar genoteerd in de top 40. 25 weken voor de Bauza. Die één plaats doorstegen naar de nummer 2 positie met Magnetic. We zijn zo terug met Cletus Clearwater Revival. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is maandag 7 september. En we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht met een mix van wolken en zon. Vandaag brengt vanuit het zuiden veel warmte over de Benelux. In Nederland blijft het droog en loopt de temperatuur op van 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuidoosten. In België wordt het 23 tot 26 graden bij een matige wind en een mogelijke lokale bui. Morgen schakelen we over op een koeler weertype. In Nederland neemt de bewolking en regen toe, vooral in de kustregio's, met maxima rond 18 of 19 graden. België krijgt eveneens te maken met enkele buien en een draaiende westenwind die het kwik laat steken op 19 tot 21 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van hun achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. De regen van de afgelopen weken helpt tegen de droogte, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Vooral op de hoge zandgronden in Zuidoost-Brabant is de bodem nog te droog. In het gebied van waterschap de Dommel is het nog steeds verboden om water uit sloten en beken te halen. Sommige noodmaatregelen worden inmiddels afgebouwd, maar volgens het waterschap is er nog veel meer regen nodig. Op de Strabrechtse heide tussen Hees en Gelderop is afgelopen nacht een flinke natuurbrand geweest. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is er ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Er zijn een 45-jarige Eindhovenaar en een 41-jarige man uit Valkenswaard opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. Eindhoven krijgt er een nieuw deelvoertuig bij. Na deel fietsen, deel scooters en deel auto's komen er nu ook elektrische deelbusjes. Handig als je bijvoorbeeld aan het verhuizen bent. De proef in Rotterdam met twee busjes van aanbieder MyWheels was een succes. En over het hele land komen er daarom nu 30 deelbusjes, waarvan 4 in Eindhoven. En die kan je per uur huren. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat is een 24-uurs festival en het krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

klassieker uit 1971, Cleaners Clearwater Revival met Hey Tonight. Die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze maandagochtend, 7 september 2026. Met onderweg Roxette, Bruce Springsteen en zo rond kwart voor gaan we een nieuwe artiest van de week aan je voorstellen. Met nu

Met de Zweedse formatie Roxette namen we een kijkje in de hitlijst van 1991 voor de The Joyride. Met zometeen de nieuwe artiest van de week. Tot die tijd doen we het met de boss Bruce Springsteen. Dit is Battle.

September 1999, de Fats & Small remix uit 1999. Het Britse dansduo Fats & Small blies de iconische discoklassieker uit 1978 nieuw leven in door de vocalen van Maurice White te combineren met een eigentijdse housebeat. De hernieuwde versie verscheen op het verzamelalbum The Best of Earth.

0: goed van The Eurythmics. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze maandagochtend, 7 september. Die we aftrappen met George and Andrew, oftewel Wham and Freedom. Dit uur laat ik je achter met zometeen nog Billy Ocean, European Queen. Naar Tracy Chapman, dit is Talking About a Revolution.
1: Don't

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan de Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt hier toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

7 september 2026, de o zo moeilijke maandag. Met nog een uur lang jouw muzikale begeleiding die in het opstaan en naar je werk gaan. De ochtendshow met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg Britney Spears met Born to Make You Happy naar Swing Out Sister. We gaan naar 1987 met Breakout.

0: van Britney Spears, waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws. Gordon is beëdigd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en mag vanaf heden officieel huwelijken sluiten. De zanger en presentator maakte het nieuws bekend via Instagram Stories, waarin hij de medewerkers van de rechtbank bedankte. Naast zijn nieuwe functie als trouwambtenaar gooide de entertainer de afgelopen 6 maanden zijn levensstijl en eetpatroon volledig om voor een fotoshoot voor Men's Health. Een strak ritme dat hij naar eigen zeggen wil blijven voortzetten. Dolly Parton heeft na haar overlijden postuum alsnog een historische hit gescoord met haar klassieker Jolene. De 52 jaar oude country track, die in 1974 en 1976 in de tipparade bleef steken, komt deze week nieuw binnen op nummer 25 in de Nederlandse top 40. Het is Partons 8e top, 40 hit, waarmee ze zich voegt bij een select groepje zangeressen met hits in 4 verschillende decennia. Shakira en Burna Boy behouden intussen de nummer 1 positie met Die Die.

1985 met deze Run To You. Je hoort hem hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst. Tot die tijd een nationaal product hier op de radio van The Nits. Uit 83 is het Sketches of Spain.

0: Weeroverzicht.
1: Het is maandag 7 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht met een mix van wolken en zon. Vandaag brengt vanuit het zuiden veel warmte over de Benelux. In Nederland blijft het droog en loopt de temperatuur op van 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuidoosten. In België wordt het 23 tot 26 graden bij een matige wind en een mogelijke lokale bui. Morgen schakelen we over op een koeler weertype. In Nederland neemt de bewolking en regen toe, vooral in de kustregio's, met maxima rond 18 of 19 graden. België krijgt eveneens te maken met enkele buien en een draaiende westenwind die het kwik laat steken op 19 tot 21 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft als het aan het COA ligt open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van de reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Beatlehead George Harrison had een solo single in 1987 met deze Get My Mind Set On You. En bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow voor deze maandagochtend 7 september. Met onderweg Stevie Wonder. Zo rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. En muziek van Charlie Lanois, Mental Theo en Lionel Richie in het vooruitzicht. Met nu uit 1986, Rock the Night, hier is Europe.

0: Stevie Wonder, deze Sir Duke hier bij de ochtendshow, waar het 15:15 is geworden. En dat betekent dat we onze geschiedenisboeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 7 september 1996. De Amerikaanse hiphopartiest Tupac Shakur werd neergeschoten na het bijwonen van een boksgevecht in de stad Las Vegas. Hij zou enkele dagen later aan zijn verwondingen overlijden. 1968, de Britse rockband Led Zeppelin, toen nog optredend onder de naam The New Yardbirds, speelde hun allereerste liveconcert in het Deense Gladsaxe. Dit optreden markeerde de start van een van de meest invloedrijke rockformaties in de muziekgeschiedenis. 1984, de legendarische Purple Rain Tour van Prince ging van start in de Hugh Lewis Arena in Detroit. Deze grootschalige concertreeks werd een enorm commercieel succes en onderstreepte zijn status als popicoon.

muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je achter met de eerste solo single van Lionel Richie. All Night Long, All Night. Ik wens je

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino-zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
6: Dit is jouw radio. Dit is het station.
7: Omroep West, daar kijk je van op.

Ja, de plaat die we zojuist draaiden, die hoeven we eigenlijk van niemand meer af of aan te kondigen. Maar ik doe het toch maar even. Bob Marley en de Wailers met Stir It Up en dan wel de live uitvoering. Hier is Dr. Hoek zonder zijn medicine show Sharing the Night Together.

0: Ja, en in het programma Goud van Oud komen niet als gouden ouwe voorbij. Maar als je het dan hebt over echte gouden ouwe uit de jaren 60, dan hebben we het zeker, of dan mogen we niet vergeten, laten we het zo zeggen. Sam, de Sam en de Pharaohs. Woelé, boelé.
1: 1, 2, 3, 4.

Heerlijk ver terug in de tijd met Roy Orbison, Pretty Paper. Ook de volgende is ver weg in de tijd. We hebben het dan over Elvis Presley en het nummer Are You Lonesome Tonight? En dan wel de lachende versie.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Als je houdt van veel dynamiek en veel blazers, dan zit je goed bij Earth, Wind & Fire. Let's Groove is de titel.

Ja, en ook met het nummer van de Rolling Stones gingen we echt ver terug in de tijd, in de beginjaren van de Rolling Stones. Heart of Stone. Abacab, een nummer van Genesis. U kent het waarschijnlijk niet, maar toch draaien we hem voor u vandaag in Goud van Oud.

eerder vanmorgen in Goud van Aangewoon nu al de Searchers. En toen hadden we het dus al over de Mercy Beat. En de Mercy Beat komt ook voor bij de volgende heren. Peter en Gordon. To know you is to love you.

Met LTD gingen wij terug in de tijd. Shine On was de titel van het nummer. We hebben er nog één voor u. Jazeker, de Kinks. All Day and All of the Night.

En dan nemen we vandaag afscheid van u met Jean-Michel Jarre en Equinox Part 5, een instrumentaal nummer. Ik dank u voor het luisteren naar Goud van Oud en hoop dat u dan genoten heeft van dit programma. Morgen kunt u luisteren naar Goud van Oud, The Lost Generation met Tjeerd Martens. Veel luisterplezier bij hem en graag wat mij betreft tot een volgende keer.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza, omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens een trainingsteam zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Ariana Grande. And one last time. Hey, hallo en wees. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. We gaan weer terug in de tijd. 2 uur lang gaan we weer eens kijken wat er allemaal gebeurd is in een speciaal jaar. We gaan kijken, Ivo opstellen, Opstelten, zoiets. Gaan we kijken, we hebben nog een aanslag te verdoezelen. We hebben nog een dubbele aanslag. We gaan naar Kenia, Malta. We hebben nog wat met vulkanen en nog veel, veel meer de komende 2 uur. Ook waren er natuurlijk weer hits te bewonderen in het jaar waar we naartoe gaan met je. Op nummer 10 in de, laten we zeggen, de commerciële lijst, de top 40. Daar stond The Weeknd en Can't Feel My Face. Parijs Kenny B stond op nummer 9 en 8 was voor A Reality van Lost Frequencies. Dan Kigo met Firestone op nummer 7. 6 King en Years and Years. Dan de Stolen Show, oftewel Stolen Show van Kigo op nummer 5. 4 Cheerleader van Omi. 3, daar zijn we gebleven. 1 Nobody van Felix Jaron. En Jasmine Thompson. Last Frequency stond ook op nummer 2 met Are You With Me. En op nummer 1 in ons basisjaar waar we de komende tijd met je over kan hebben. En dan heb ik het over 2015. Was het Major Lazer en DJ Snake featuring Mo en Lean On Me als nummer 1 in dat jaar. Hey, straks nog veel en veel meer over 2015, maar eerst even deze van Adele.

partijdagen van BZ en die Old Cal Hand uit 1981 alweer, zeg jongens, jongens, jongens. We hebben het er met je over 2015, het jaar van de wijziging van de Nederlandse opiumwet. Het stelt ook het voorbereiden van wietteelt strafbaar, de zogenaamde grow shops, die moeten de deuren sluiten. En de ruimtezonden Dawn 1, die komt aan bij de Cirrus. Whatever it means. Voor degenen die het willen weten, die moeten het maar eventjes opzoeken, zou ik zeggen.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft als het aan het COA ligt open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl. We gaan

16e plaats. En in de single top 100 de 27e. En toen was ook nog de mega top 50. Die was het toen ook nog. En daar was het de nummer 7. Even kijken, 2015 is het jaar waar we het met je over hebben. Het jaar wanneer Ivo Opstelten aftreedt als minister van Veiligheid en Justitie in Nederland. En vrijwel gelijktijdig treedt ook Fred Teeuwen af als staatssecretaris van Justitie. Hey Jim!

She's so in love. En dat komt uit 1985 alweer, zeg. Even kijken, we hebben het met jou over 2015. 10 mensen die komen om het leven als 2 helikopters in Argentinië op elkaar botsen. Onder de doden zijn 3 bekende Franse topsporters en een Franse filmploeg van de zender TF1. De opnames maken voor het realityprogramma Droppert. Dan Ivo Opstelten, ja, we hadden het net al over, die treden af als minister van Justitie. En de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden was ook in 2015. Dan zijn de parlementsverkiezingen in Israël. Dat betekent een versterking van de rechtse meerderheid in de Knesset al daar. En provinciale staten en waterschapverkiezingen zijn er in Nederland. De grote winnaar is D66 en de grote verliezer dat jaar is de Partij van de Arbeid. Dan een aanslag op de Barrow Museum in Tunesië, in de hoofdstad van Tunis. Er zijn meer dan 20 doden te betreuren die dag daar. En het is het begin van de Jemenitische burgeroorlog in 2015. Dan de totale zonsverduistering boven het noorden van de Atlantische Oceaan. Onder andere de eilanden Fassier en Spitsbergen en de Noordpool. Daar kan je het heel goed zien, die zonsverduistering in 2015. Dan gaan we terug naar ons basisjaar 2015. Of eigenlijk waren we daar al zo'n beetje, mag ik wel zeggen. Het is het debuutalbum van Years and Years. Daar komt het vanuit. En het werd uitgebracht in 2015 en was in verschillende landen een heel groot succes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 17:30 is er inloop en netwerken. Om 18:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

moet ik er nog iets op zeggen of niet? Links, rechts, oftewel de snollebolkes. Het is uitgebracht in 2015 op 28 augustus van dat jaar. Ja, ja, jongen. En in 2017, moet ik het goed zeggen, kwam het ook nog uit op het verzamelalbum. En door links en rechts is het eigenlijk populair geworden tijdens optredens van de snollebolkers. Mede doordat het publiek dan op het refrein door de zaal van links naar rechts springt. En het werd in eerste instantie dus geen hit in 2015, maar tijdens het... Ja, de carnaval en zo is het altijd terug te vinden. En in de Nederlandse single top 100 kwam het dan ook met die carnavals zo'n beetje tot nu toe. Tot de 61ste positie als hoogste notering. En natuurlijk in 2001 werd er een nieuwe versie van geschreven en gemaakt. En dat allemaal ter gelegenheid van het EK voetbal. Waar het toen ook een groot succes is. En eigenlijk nog steeds... En dit is ook een groot succes. Dolly Parton en haar grote hit uit 1974. Dit is Jolene.

Chris Isaak en zijn Blue Hotel. En daarmee lopen ze een beetje naar het eind van het eerste uur, het eerste gedeelte van de bouwval voor vandaag. Maar niet voordat we deze van MacArthur Park, Donna Summer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het noorden van de Kaukasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirgi, een van de hoogste bergen in de Kaukasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

die popgroep. Ja, wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de Bouwval Voort vandaag. We hebben het met je over 2015. En in 2015 won deze groep de 3FM Serious Talent Award. En een paar dagen later werd We Are Going, We Are One, ja, ik moet het goed zeggen, op NPO 3FM de tweede megahit van Rondé. Hey, wees welkom bij het tweede gedeelte over 2015. In het eerste uur hadden we het over de commerciële lijst. Laten we nou even de non-commerciële lijst erbij pakken. Daar de top 10 van het jaarlijstje. Daar stond op nummer 10 Justin Bieber. En Bieber. What Do You Mean? 9 was voor Kygo. En Stole the Show. 8 Mark Ronson featuring Bruno Mars met Uptown Funk. 7 hebben weer de Kygo met Firestone. En 6 was voor Ed Sheeran en Think Out Loud. Are You With Me van Lost Frequency stond daar op nummer 5. En 4 was voor Phillips Jordan en Jasmine Thompson met Ain't Nobody. Parijs Kenny B stond op nummer 3 in die lijst. En op 2 was het Lean On van Major Lazer en DJ Snake featuring Mo. En op 1, we hebben hem straks in de lijst staan. Ik heb net echt even gekeken. Ja, ja, hij komt straks langs. Omi en Cheerleader, die stond in 2015 op nummer 1 in het jaarlijstje van de publieke omroep. En volgens mij was dat toen de mega top 50, top 100. Ik weet het allemaal niet meer precies hoor. Dus, dit is uit 2023 Bloody Mary, oftewel Lady Gaga.

0: Ja, je mag niet meezingen, maar toch. Just one look, you're more than a number in the... Sorry, ja, ik weet het. Ik mag niet meezingen, maar toch doe ik het. We hebben het over 2015. Even kijken, wat is allemaal gebeurd in dat jaar? Bij een dubbele aanslag op twee Sjiitische moskeeën in de Jemenitische hoofdstad Sanaa komen meer dan 140 mensen om het leven. En Germanwings vlucht 9525 uit Barcelona van Düsseldorf stort neer nabij de Franse stad Barlonetti. 144 passagiers en 6 bemanningsleden komen om het leven. De ramp blijkt later een bewuste actie van de co-piloot te zijn. En dan de krakerstelling tijdens de ouderwetse Amsterdamse ontruimingen van een grote krakersbolwerk. De Spuistraat in Amsterdam, die ontstaan in 2015. En de Soedanische, Arabische en 8 bondgenoten uit de golfgebieden beginnen een lange periode van luchtbombardementen op Jemen, waar Houthi-rebellen de gekozen regering hebben verdreven. En dan is het ook de heropening na tientallen jaren van de Modelrij, de Camino de Lelrij, ik moet het goed zeggen. Een wandeltocht over de ravijn de Malivine in Andalusië. Ja, dat was er in 2015. Straks hebben we nog veel en veel meer. Maar nu even Miss Montreal en Pascal Jacobs.
1: Alles verandert.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ze werd bekend als de enige echte Hannah Montana uit de gelijknamige Disney-serie. Ik heb het over Miley Cyrus. Uit 2023 is dit River, dat eigenlijk niet zo'n grote succes, zo'n grote hit voor de dame was. Want we kennen ze uit hele grote hits. En over hele grote hits gesproken, dit is er ook eentje. Uit 2014 komt hij uiteindelijk, maar in 2015 belandde hij op de nummer 1 positie in het jaarlijstje. Je hoorde het net.

It's a living thing, oftewel Electric Light Orchestra, oftewel ILO, wordt ook wel eens genoemd. Ja, het is een nummer dat ooit is uitgebracht en eigenlijk nooit meer live hebben gespeeld. Want er zat toch wel wat misguided herinneringen aan, zou ik maar zeggen. 2015, daar hebben we het met je over. In Kenia komen 148 mensen om het leven bij een aanslag op de universiteit van Gresra door terroristen van de organisatie Al-Shabaab. Dan op Malta, daar wordt een initiatiefvoorstel om de jacht op trekvogels te verbieden bij referendum met een kleine meerderheid verworpen. En de vulkaan Karboa in het zuiden van Chili die komt voor de tweede keer binnen kort tijd tot uitbarsting. Op 23 april 2015. En dan een zware aardbeving treft Nepal. Naast de hoofdbeving zijn er 18 naschokken. Er vallen zo'n 2500 doden. Bovendien stort een eeuwenoude Nepalese tempel in dat jaar. En FC Groningen. In 2015 wint het voor de eerste keer in de clubhistorie de KNVB-beker. Bram van Ooyck, die maakt bekend per direct af te treden in 2015 als fractievoorzitter van GroenLinks. Ten gunste van een Jesser Klaver, die met zijn 29 jaar de jongste fractievoorzitter uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis is. En opnieuw dus een zware aardbeving in Nepal. Deze is zo'n beetje de kracht van 7,4 op de schaal van Richter. En ook in 2015 het Israëlische kabinet Netanyahu 4, die treedt alweer aan. Ja, en in België, daar wint club KA Gent voor de eerste keer de landstitel. De 70ste editie van het Eurovisie Songfestival die vindt plaats in Wenen op 23 mei. De hoofdstad van Oostenrijk is dat voor degenen die het niet weten. Zweden die wint de 60ste editie van het Liedjesfestijn met het op 1... Oh nee, wacht even, op 3 naar hoogste aantal punten ooit gescoord in dat Liedjesfestival. En dan, er zijn ook nog eerste Kamerverkiezingen in 2015. Nog meer straks over 2015, maar eerst even deze hele mooie van Raccoon en Fun We Had.

deze kruis niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier

wat een prachtig nummer. Origineel van de zanger J.B. Thomas uit 1970. Maar Elvis die maakte daar heel gauw een cover van. En dat werd eigenlijk een grotere hit dan die van het origineel, zal ik maar zeggen. Welkom, dit is De Bouwval en het zit er bijna op, zie ik, jongen.

0: Het studioalbum Delirium uit 2015. Het kwam uit als leading single van het album op 17 september 2015. Hoewel Golling ontkent dat de single een antwoord is op Don't van Ed Sheeran.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die er dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
14: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
15: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Franstalige liefhebbers komen aan het rekken. Dat weet ik zeker, Jon de Bever. En als jij het nu nog niet weet, dan weten wij het helemaal niet meer. Al Stewart is met The Year of the Cat. Nu in Afternoon Delight. Welkom.

0: Welkom bij de Magische Muziekselectie, waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
1: Al Stewart hoorde je en Meghan Trainor ook nog met Shimmer. Al Stewart met Year of the Cat en Meghan Trainor met Shimmer. Nu John de Bever. En als jij het nog niet weet...

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft als het aan het COA ligt open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van de reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

0: Wan is dit. Ja, Alex Wan met twee N'tjes. En Liva K. Of K. En Cash Only. Alleen maar contant. En dan nu Marco Borsato met Rood.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

mint, eigenlijk met een T is het op het eind, dus mint is dat. En The Perfect Guy, hoor je voorbij komen, mooi hè? En Marco, waar staat dat daar weer voor met rood? Nou, hè, het is van alle markten thuis, want... Ja, Paul de Leeuw, 1994 bracht hij dit uit. Het is voorbij, bijna, nog een paar plaatjes. Dan zit hij zijn afternoon erop en dan is het inderdaad voorbij.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door popmagazine.nl en René van Elst.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
10: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
10: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Onder Kokomo van de Beach Boys. En dat nummer kwam in 1988 uit en werd een enorm hit. En wist je dat het eerste nummer 1 hit in 20 jaar was? En grappig genoeg herkende bandlid Brian Wilson het nummer niet eens als een eigen opname toen hij het voor het eerst op de radio hoorde. Ha, kun je nagaan. Hey, welkom bij de show. Jawel, we zijn er weer, hè?
1: Ja.
0: We knallen weer tegenaan vandaag op deze maandag alweer. Ja, het is de 7e september. En weet je wat het leuk is? Ik heb mooie muziek. 2 verjaardagen en trouwens iemand die overleden is. Maar daar ga ik niks over zeggen. Maar het is wel Keith Moon van The Who die op deze dag vandaag is overleden. Nou, we knallen er tegenaan. We duiken even terug in de tijd naar 83. Want ken je de Zweedse superster Carola nog? Destijds was ze pas 16 jaar oud toen ze de wereld veroverde met dit nummer. Love Isn't Love. We gaan terug inderdaad naar 83 met Carola.

0: toch? Pearls, een zinger van Elkie Brooks. Een echt klassieker uit 77. Wist je dat de producers het nummer eerst veel te country vonden? Ze schreven razendsnel een nieuwe brug voor haar. En Elkie had zelf nooit verwacht dat het liedje zo'n enorme hit zou worden. Maar het werd haar grote succes. In 1995 kwam deze heerlijke meezinger uit. Een echte klassieker van Mike and the Mechanics. We hebben het over Over My Shoulder. Luister nog steeds naar het beroemde radioprogramma. Ik mag het wel even zeggen, toch?
1: Ja.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

0: Dat was Zomerzon van de Makkers. Jawel, ik dacht dat het veel ouder was, maar het is een plaat uit 72 en het was hun grote hit. Wist je dat dit vrolijke nummer trouwens eigenlijk een cover is? De melodie komt oorspronkelijk uit Amerika, maar het was Pierre Cardner, oftewel Vader Abraham, die er een Nederlandse tekst bij schreef en het die bekendste zomerse sound gaf. We gaan naar een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag zetten we de bloemetjes buiten voor een echte legende. Gloria Gaynor is jarig. Ze is 77 jaar oud geworden. Gloria werd in 1949 geboren in New Jersey en groeide uit tot een onbetwiste Queen of Disco. Haar carrière begon in de jaren 60, maar het was de disco-revolutie van de jaren 70 die haar wereldberoemd maakte. Ze was de eerste artiest met een officiële disco-album dat de hitlijst ook domineerde. En natuurlijk kennen we haar allemaal van een enorme wereldhit, I Will Survive. De nummer groeide uit tot een tijdloos volkslied over veerkracht en zelfvertrouwen. Wist je dat het oorspronkelijk als B-kantje werd uitgebracht? Werd het uiteindelijk ook nog een keertje bekroond met een Grammy. Gloria is overigens nog lang niet klaar. Ze brengt nog steeds nieuwe muziek uit en treedt wereldwijd op met haar tienkoppige band. Of ze nu gospel, soul of pop zingt, Gloria blijft een krachtige stem in de muziekindustrie. Een fantastische mijlpaal voor deze onverwoestbare popster. Lees het hele artikel nu op www.popmagazine.nl.

What Goes On, My Tide, de Nederlandse meidengroep, scoorde hiermee in 84 hun allereerste hit in de top 40. En wist je dat de groep werd opgericht door producers Erik van Tijn en Jochem Fluitsma? Grappig detail, de naam My Tide is eigenlijk afgeleid van een bekende tropische cocktail. Dan gaan we eventjes naar een klassieker van Cyndi Lauper. Eigenlijk begon hij heel anders, want het liedje werd geschreven door een man en was oorspronkelijk nogal seksistisch. Cyndi weigerde het eerst te zingen, maar maakte er uiteindelijk een krachtig feministisch strijdlied van. En in 84 werd het een enorme hit. Girl, Just Want to Have Fun. Cyndi Lauper.

0: The Three Degrees and Giving Up, Giving In. We gingen even terug naar het jaar 1978. Tijd voor een tweede verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is het ook een bijzondere dag voor een echt icoon uit de rockgeschiedenis. Chrissy Hyde blaast namelijk 75 kaarsjes uit. Als de vaste zangeres en songwriter en gitarist van The Pretenders is ze al decennia lang het gezicht en de ziel van de band. Ze werd geboren in Ohio, maar zocht haar geluk in de Londense punkscene van de jaren 70. En dat legde de basis voor een glansrijke carrière. Met The Pretenders scoorden ze wereldwijd grote hits. Denk aan Brass in the Pocket, dat destijds de hitlijsten domineerde. Ook in Nederland en België was de band zeer geliefd, met succesvolle noteringen voor nummers als Don't Get Me Wrong, 2000 Miles en de bekende cover I Got You Babe, met UB40 natuurlijk. En naast haar muziek is Chrissy ook een getalenteerd schilder. In 2005 werd ze met haar band opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En ook op haar 75ste zit ze niet stil. Ze werkt momenteel aan nieuw materiaal. Een geweldige mijlpaal voor een van de meest gerespecteerde frontvrouwen in de muziekwereld. Chrissy Hyde.

we moeten nog even blijven stilstaan. Ik zei het al in het begin van het programma Platenprak. Vandaag moeten we even stilstaan bij een zwarte bladzijde uit de rockgeschiedenis. Het is namelijk de dag dat we Keith Moon verloren. De legendarische drummer van The Who. Op 7 september 1978 overleed hij in zijn appartement in

0: The Who en See Me, Feel Me. Vrienden van de show, dat was nog weer voor vandaag, ja.
1: Het is weer tijd om afscheid te nemen. Het is alweer bijna 2 uur hier in het programma Platenprak. En wat mij betreft gaan wij dus zo dadelijk uit met Gladys Knights en de Pips. En Home is Where the Heart Is. Nou, dat is het zeker. En morgen tussen 1 en 2, want we zijn er elke werkdag, zijn we er weer. Ook namens mijn broer, een hele fijne maandag nog.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

De Nightboat to Cairo van Madness hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Met onderweg Fleetwood Mac, maar eerst In These Arms. Een meeslepende power ballad en pop-rock klassieker van de Amerikaanse band Bon Jovi. Afkomstig van een succesvolle vijfde studioalbum Keith the Fate. Het nummer werd geschreven door zanger John Bon Jovi, gitarist Richie Sambaro en toetsenist David Bryan. Met het album liet de band een meer volwassen sound zien, passend bij de muzikale verschuivingen in het begin van de jaren 90. De single verbleef in totaal 8 weken in 1993 in de top 40 genoteerd staan en piekte daar op de nummer 8 positie.

1989, Brits Amerikaanse band Fleetwood Mac deze single uit Save Me, afkomstig van een album Behind the Mask. Zometeen gaan we naar een recente hit uit de hitlijst, maar eerst een klassieker uit 1972.

Vital, een nummer van Ariana Grande die afgelopen vrijdag verdwenen is uit de top 40. Het was ook niet echt succesvol, deze hit. Slechts 3 weken lang heeft het volgehouden in de Nederlandse top 40. Onderweg naar het actuele muziekplezier, weer overzicht, hebben we nu een nationaal product uit 1981. Laila van...

0: Weeroverzicht.
1: Het is maandag 7 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vandaag wordt het zomers warm met maxima van 23 graden in het noordwesten van Nederland tot lokaal 29 graden in het oosten en zuidoosten. In België wordt het bij een matige zuidwestenwind 23 tot 26 graden, met hooguit een enkele bui. Morgen keert de normaal voor de tijd van het jaar terug, met maxima rond 18 of 19 graden in Nederland en 19 tot 21 graden in België. Het wordt een wisselvallige dag met veel bewolking, buien en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, waarbij de meeste regen voor de Nederlandse kustregio's bestemd is.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Mensen die een huurhuis zoeken worden in Eindhoven steeds vaker opgelicht. De politie waarschuwt voor advertenties met prijzen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Er wordt ook vaak een bedrag gevraagd als voorschot voor je kan komen kijken. Op de afgesproken tijd voor een bezichtiging blijkt het huis dan niet te bestaan en contact met de oplichter krijg je dan ook niet meer. Het COC start in Eindhoven met taalkursussen voor queer mensen die uit het buitenland komen. Die groep mensen krijgt vaak negatieve reacties als ze meer over zichzelf moeten vertellen. Door een speciaal taalklasje te beginnen moet die drempel worden weggenomen. Het is voorlopig nog een proef, maar als het een succes wordt, bekijkt het COC of ze de taalkursus vaker kunnen geven. Het COA wil de asielopvang in Oorschot nog 2 jaar langer openhouden dan nu is afgesproken, tot mei 2029. Het contract loopt volgend jaar af en er is een optie voor 2 jaar extra. Maar daar moet de gemeente ook mee akkoord gaan. Daarom worden er gesprekken gehouden met omwonenden en komt er volgende maand een werkbezoek met ambtenaren. Daarna wordt een besluit genomen. In de Eindhovense Generalenbuurt zijn zaterdagavond 3 mannen opgepakt die handelden in lachgas. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar dat mislukte. De mannen werden betrapt toen een voorbijganger alarm sloeg. Die zag een verdachte handeling gebeuren. In 2 auto's werd daarna een grote voorraad lachgas gevonden. En Henk Petersen uit Veldhoven was gisteren een hele gelukkige winnaar in het tv-programma Miljoenenjacht op SBS6. Hij werd willekeurig gekozen uit het publiek om een spel te spelen. Daarna kon hij kiezen om door te spelen of de prijs te houden. Hij koos het laatste, maar werd daarna nog een keer willekeurig gekozen om mee te doen. Dat gebeurde nooit eerder, bleek uit de reactie van Linda de Mol. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Ik ben benieuwd.

to love you. Hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zeros, de tens en de twenties. Nog zo'n anderhalf uur te gaan. Muziekplezier bij jou op de radio op deze o zo moeilijke maandag. Waar we nu verder gaan met No Good in Goodbye. Een meeslepende pop-rock single van de eerste band The Script. Afkomstig van een vierde studioalbum No Sound Without Silence. Het nummer werd geschreven door de frontman Danny O'Dogway en gitarist Mark Sheehan samen met producer James Barry. De band staat bekend om een woordspeling in de tekst en de tekst gebruikt tegenstellingen om het verdriet van een relatiebreuk te verwoorden. In de Nederlandse top 40 kende de single aan het eind van 2014 een bescheiden notering. Hij stond 4 weken lang genoteerd en kwam niet verder als de nummer 35 positie.

0: Origineel is het nummer van The Village People, maar The Pet Shop Boys namen in 1993 deze coverversie op. Jorde, Go West!
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987.
0: 23e jaargang, week 37, de editie van 12 september 1987. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Ferry Beck zakt is in derde week van 38 naar 40 met Just Don't Want. Donna Summer komt in haar eerste week sfeervol binnen op nummer 39 met Dinner with Gershwin. En ook Richenel maakt een frisse binnenkomer in zijn eerste week op nummer 38 met Don't Save Your Love. Normaal schiet in de eerste week lekker omhoog van 37 met Hup, Voetbal Hup. Eric Clapton en Tina Turner zakken in de vierde week van 29 naar 36 met Tearing Us Apart. Dan hebben we een enorme binnenkomer, Rick Astley, in zijn eerste week direct op nummer 35 met Never Gonna Give You Up. Donny Osmond stijgt in de tweede week door van 40 naar 34 met I'm It For Love. En Black klimt in de tweede week van 39 naar 33 met The Sweetest Smile. Mick Jagger maakte zijn eerste week een knallende binnenkomer op nummer 32 met Let's Work. En tot slot zakken The Firm in hun achtste week van 21 naar 31 met Star Trekking. Uit dit overzicht draaien we een nieuwe binnenkomer. Die komen we tegen op 35. Rick Astley met Never Gonna Give You Up.
1: Nieuw.
3: 35.

John Sebastian met Welcome Back. En dat gaan we zo meteen tegen je zeggen in het tweede uur. Die we aftrappen met Yes and Owner of a Lonely Heart. Dit uur heb ik nog voor je Gary Rafferty met City to City. Naar deze van Toto. We gaan naar 1982 met Rosanna.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio

2008 met een goede afloop. Een happy ending van Mika hier bij Muziekplezier op deze maandag 7 september 2026. Met onderweg uit 1994 Anything van The Culture Beat. Maar we gaan eerst naar de begin jaren 90. En dat doen we samen met Gloria Estefan en de Miami Zandmachine. Hier is Dr. Beat op... Ja.

1994 met The Culture Beats. Scoorde een hit in 1994 met deze Anything. Zometeen uit 85 Sting, maar we gaan eerst verder met Hot Chocolate. De iconische Brit funk en discoband rondom zanger Errol Brown. Die in de jaren 70 en 80 de ene na de andere dansvloerrit afleverde. Tijd voor een onweerstaanbare disco- en funkklassieker uit de zomer van 1978. Dit is Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Never.

0: van Sting uit 1985. We zijn zo terug met de Pasadena's en Riding on the Train. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht.
2: Het is maandag 7 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vandaag wordt het zomers warm met maxima van 23 graden in het noordwesten van Nederland tot lokaal 29 graden in het oosten en zuidoosten. In België wordt het bij een matige zuidwestenwind 23 tot 26 graden, met hooguit een enkele bui. Morgen keert de normaal voor de tijd van het jaar terug, met maxima rond 18 of 19 graden in Nederland en 19 tot 21 graden in België. Het wordt een wisselvallige dag met veel bewolking, buien en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, waarbij de meeste regen voor de Nederlandse kustregio's bestemd is.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
5: Is je benieuwd?

Running on the Train van de Pasadena's uit 1988 trapt het laatste half uur van Muziek de Giraaf op deze maandag 7 september 2026. Met onderweg Stella Lively. We hebben Marshall Hein rond kwart voor de hit in de verstaanbare taal. En Cockney Rebel staan in het vooruitzicht. En nu Down Under met Kylie Minogue en Spinning Around.

Een hitnotering van dit moment. Stella Lively met Boston. Met zometeen de hit in de verstaanbare taal. Maar eerst gaan we verder met Dancing in the City. Een zwoele pop- en softrock klassieker van het Britse duo Marzohn. Het nummer groeide uit tot de ultieme zomerhit van 1978 en werd een grote internationale charttopper. In de Nederlandse top 40 kenden we de single in de late zomerseizoen een geweldige run.

0: Hit in een verstaanbare taal.
1: Een vrouw ligt wakker in de stilte van de nacht, terwijl het tikken van de klok haar herinnert aan de mededogenloze gang van de tijd. Ze denkt terug aan de afstand die langzaam is ontstaan tussen haar en haar geliefde. Aan de momenten van verwarring en de zoektocht naar een eigen plek in de wereld. Wanneer ze terugkijkt, ziet ze hoe ze soms struikelend over de verkeerde koers voer, maar ook hoe hij er altijd was om haar op te vangen. Ze spreekt hem toe met een belofte van onvoorwaardelijke steun en loyaliteit. Wat er ook gebeurt, welke hindernissen het leven ook op een pad werpt, of hoe ver ze ook van elkaar verwijderd raken, als hij valt, zal zij er zijn om hem op te vangen, keer op keer. Als hij verdwaalt in het duister, hoeft hij alleen maar om te kijken om haar te kunnen vinden.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Time After Time van Cyndi Lauper delen we vandaag de hit in een verstaanbare taal mee. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.eu.

Union van Cockney Rebel. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze o zo moeilijke maandag 7 september 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de daverende dinsdag. Zelfde tijd, zelfde zender. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Ik heb nog voor je klaarstaan vandaag 24/7 met Take Me Away. Ik wens je nog een hele

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks €11 miljard naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n 30 minuten. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Bond Jan Berg.

uit 1982, dat is van Elton John, Blue Eyes. En ik heet hier weer van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze voor u draaien. Het komende uur, als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Hedendaagse muziek hier zo van Just Day en Sam Harper.

0: Hedendaagse dansbare muziek van Juste en Sam Harper. Just a little.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we door. Heel andere stemming dus. 1963. Bob Dylan, Blowing in the Wind.

0: Rolls Bob Dylan uit 1963. Dit was Blowing in the Wind.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Inderdaad, de Bond muziekverzameling. Bob Dylan trouwens het originele, want de man schreef het. Wij gaan naar 2003. Kim Lian van der Meij. Teenage Superstar.

0: Kim Leon van der Meij, Teenage Superstar. Eventjes terug naar het jaar 2003. En zo fietsen we alle kanten op qua jaartallen in dit programma weer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2018, Waylon en Outlaw in 'em.

0: Jazeker, de muziek van Waylon, Outlaw in hem. Was dat niet een songfestival liedje ook, 2018? Nou, ik wil er even vanaf zijn. Wat dat betreft, ik volg het songfestival eigenlijk al een aantal jaren niet meer. Het is niet meer zo als dat het vroeger was, zal ik maar zeggen. Of vroeger alles beter was, dat is weer heel iets anders. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw plaatje van Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing. Ja, dat moeten we met z'n allen doen, het juiste in het leven.

0: leuke nieuwe plaat van deze Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing.
1: Met Jan Berg maak je bond. Altijd wat anders.
0: Zo is dat. We gaan in 1995 met Everything But The Girl. Dit is Missing.

0: 1995, de Todd Terry Club Mix van dit nummer, afkomstig van Everything But The Girl. Dit was een nummer met de titel Missing. U hoort het allemaal hier in de bonte muziekverzameling.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 70.
0: Jazeker, de muziek van de jaren 70. Daar gaan we even op naar het half uur. Gaan we doen met muziek van Gilbert O'Sullivan. Heel veel hits in de jaren 70 gehad. Onder andere deze, Nothing Right.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

De muziek van Kylie Minogue uit het jaar 1989. Hand on your heart, de titel van de plaat. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze nog steeds de lekkere plaatjes voor u. Is ook de hedendaagse deze van Rondé. Oh my god.

0: En als we de hedendaagse muziek Rondé horen we hier voorbij komen. Oh my god, was het hier al een plaatje. Een lekker hedendaags nummer. We gaan nu terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, David Bowie. I love you till Tuesday.

0: Zeker 1967. David Bowie, eindelijk heette die Davy Jones. En dit was opname 1967. Love You Till Tuesday. En die artiestennaam nam hij omdat er een andere band was waar al een Davy Jones in zat. En dan hebben we het natuurlijk over de Monkees. Ook alweer heel lang geleden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Daniel Merriweather. Dit is Change.

0: Uit 2009 deze opname van Daniel Merriweather. Dit was Change.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: En voor de verandering een nieuw werkje. Katie Knip hier zo. Get out of my dream.

0: Ook alweer zo'n reden waarom het programma Bond heet, hè? Katie Knip. En ze zat opeens in de Rhythm and Blues Group. Een spiksprinting werkje van haar nieuwe album, live album. Dit was Get Out of My Dream.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: We gaan naar 2013 met Rigby. Earth meets Water.

2013 muziek van Rigby, Earth Meets Water. En bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit hier weer op een uurtje lang, Bonte Pure Radio toestel. Ik ben Jan Berg en daar blijf ik ook. Reageer op het programma, dat kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Er is mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaar liggen. Allereerst gaan we naar 1977. Fleetwood Mac and Dreams. En daarna nog een nieuw werkje van Kenny Lee. The Ring from Her Finger. Dan zitten we in de countryhoek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer. Tot de volgende Bond maar weer.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dondershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n 30 minuten. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online en

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars, binnen en buitenland en hoog in de hemel. Hey, hey, hey. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

hebben er vreselijk veel zin in. We hebben hele mooie platen voor je klaar liggen. Het is het verleden van de Chivago en de Hollywood. En het is bijna september. En daar hebben we heel lang geleden erg naar uitgekeken. Want in september, op de dag dat mijn broertje jarig was, toen de tijd, in 1978, is de Hollywood geopend. En vandaar ook dat we 27 september om 4 uur, niet om 2 uur, 14 uur, zo bedoel ik het, gaan aftrappen met de Hollywood Laser Revival. En de plaat September van de Earth, Wind & Fire is een familieplaat. Van Mr. Jack. Is er ook helemaal gek van Earth, Wind & Fire. En onze grote vriendin Marianne. Voor haar gaan we hem ook draaien. Voor iedereen die Earth, Wind & Fire in een warm hart toedraagt. En dat zijn er veel. En we hebben nog meer Earth, Wind & Fire de komende tijd, de komende 2 uur. Dus voor al die fans, het wordt genieten. Hier is Earth, Wind & Fire en September.

Voor ons dan waarschijnlijk ook voor velen is september een hele belangrijke maand in de wereld. En zeker voor mensen die hun grote liefde ontdekt en gevonden hebben in september. Vraag het maar eens aan Barry White.

0: dat ik jou in september ontmoet heb.
1: September. September. When I first met you.

September. Dat je misschien dat nog in september zouden draaien van een of andere artiest, maar niets is minder waar. Wat we wel gaan doen, we gaan er nog een draaien van Earth, Wind & Fire. En wat is er mooier dan je fantasie gebruiken in deze wereld?

Twee heerlijke platen van Earth, Wind & Fire in Hollywood Swinging. Tijd voor de Cheek Medley. En kijk gewoon een medley. Het is een chique medley.

Let's let go. I want your love als allerlaatste in de chic mega mix. Heerlijke platen op deze nog steeds wel vroege zondagmorgen. Sommige vogels hebben er een werk van gemaakt. En dan denk je, welke vogels zijn dat dan? Dat zijn de spechten. De spechten. Want de spechten zijn bezig met Knock on Wood. Maar of dat de bedoeling was, daar geloof ik niks van. De plaat is van Amy Stewart.

Mooi hè, zo'n uitvoering. We gaan iets draaien van Edwin Starr. En Edwin Starr heeft in het Hollywood op het podium gestaan. Jazeker, mooie optreden toen de tijd. We gaan een van zijn hits draaien. Here is Contact. I'm looking at you. You looking at me. En dan is er Contact.

En ik draaide al platen in de Maddox van Twin Star. En dat is gewoon doorgegaan in de Chivago en in de Hollywood. Niet duwen. Niet forceren. Rustig aan. Dat zijn de muzikale woorden van Leon Haywood. Don't push it and don't force it.

We gaan even terug naar de tijd in de Chivago 1975. We hebben de LP voor ons liggen van de LTD. Love, Tenderness and Devotion. De LP heet Something to Love. En we gaan een mooi nummer uit die LP draaien. Every time I turn around, back in love again.

1975, dat was de Chivago-tijd. Back in Love Again, LTD. En dan nu tijd voor Miss Grace Jones.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SMB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur
1: Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Ja, een speciale plaat, hè, deze. Die draaien we altijd voor speciale momenten en herinneringen. De Frans en Felix Troetelzwaan van de week was het. En dit uur een muzikale herinnering en een ode aan de patroon van de Zwaan, de gepassioneerde gastheer daar.

Frans werd geboren op 16 januari 1959. Twee jaar geleden overleden in Oostenrijk op 3 september vorige week, dus 2 jaar geleden. 3 september 2024. Ik heb zijn playlist, die heb ik al lang eigenlijk. Er staan er zo'n 150 in. En dit uur gaan we de mooiste platen daaruit draaien voor jullie. Blijf gewoon luisteren, want het zijn fantastische platen. Hij was niet alleen een gepassioneerde gastheer, maar hij had ook een beetje verstand van muziek.

Ga van genieten daar hoog in de hemel. En hier in binnen- en buitenland. Van de muzikale keuze van Mr. Frans Knapen.

Ik ga het niet allemaal benoemen. Maar de plaat die we nu gaan draaien staat bij Frans in de top 3. Namelijk op nummer 3. Hier is Billy Ocean.

Ik zeg hallo Jeroen Knapen, Stijn en Tim, Hugo en Jelle. Hallo, want zij staan in de keuken bij de Zwaan op dit moment. Kunnen we niet beter draaien als deze plaat? Uit LP Can't Slow Down. Lionel Richie en Hello.

Je zou bijna denken dat deze plaat is opgenomen bij het kampvuur. Want dat hoor je zo knisperen, maar dat hoort bij de oude vinylplaten. Ook een van zijn favoriete platen die we nu gaan draaien is een favoriete plaat ook in Estepona van Peertje en vooral van Moontje. Moontje is een enorme fan van... Tina. En voor hoog in de hemel, de Private Dancer.

Ja, dan heb je het voor elkaar. Als Tina jouw private dancer is op deze vroege zondagmorgen. En Frans hield niet alleen maar van dit soort platen, maar hij hield ook van een beetje pitterend. Want ook deze vind je terug in zijn lijst. Michael Jackson. Billie Jean.

Oh, Michael Jackson! Zijn zusje heeft ook op het podium gestaan in Hollywood in Eindhoven bij ons. Latoya Jackson.

0: Ja, Hugo en Jelle, dan sta je voor de eerste week in dat prachtige restaurant in de keuken bij de Zwaan. Met dat schitterende terras. En dan ben je al meteen een onderdeel van het radioprogramma van Frans Knapen. Laat komt uit 1973 deze. Is ook wel te horen.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men won't strike. I'm talking about the maintenance people for the city.

Nummer 32 in de lijst van Frans Kraper vind je terug een plaat van Donna Summer. Deze. Could it be magic?

Heel veel jaar geleden zat ik op het terras bij de Zwaan in Oosterwijk. Een van de mooiste terrassen trouwens van Nederland. En toen had hij het met mij over de volgende plaat van Michael Brown. Hij zei, ik heb een speciale plaat, die vind ik zo mooi. Toen liet hij mij die horen. Ik zeg, die ga ik voor jou draaien. Want die hebben wij gewoon in de Hollywood collectie. En het ging over deze plaat. Plaat van Michael Brown. We hebben trouwens nog meer gedeelde interesses. Zoals horeca en voetbal. Samen liefhebbers van de mooiste club van Nederland. En als je uit Eindhoven en de omgeving komt, dan weet je wel welke club dat is. Michael Brown en Close to Perfection. En dat was zijn leven. Het was bijna perfect. Alleen het laatste gedeelte heeft hij helaas niet meer mogen beleven.

Even helemaal tot het einde uit laten draaien. Close to perfection. Ik kijk even op de klok en het zit er bijna op. Maar je weet het, liefde kent geen afscheid. Vandaar dat we deze plaat als allerlaatste hebben bewaard voor jou, Frans. Daar hoog in de hemel!

Ik wens jullie nog een hele mooie zondag toe allemaal. Lieve luisteraars in binnen- en buitenland en hoog in de hemel. En Hugo en Jelle daar in de keuken bij de Zwaan, ga ervan genieten. Want dit wordt de mooiste tijd van je leven. Dan vergeet u niet, zondagmiddag 27 september vanaf 14 uur zijn we er weer in de club, de Hollywood Laser Revival. En wacht niet te lang, want er zijn nog kaarten. Kijk even op...

Dit was een muzikale ode aan onze grote vriend, de patroon van de Zwaan. De gepassioneerde gastheer Frans Knapen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeenten, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
0: SNB
7: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
8: I have a dream that one day...

0: have created it.
1: En een goedenavond vanavond. Het is 7 september. De tijd schiet maar vooruit. En het is weer tijd voor Caribisch Carousel. Van 7 tot 9 ben ik er bij Radio Zonnebreugel. En ik ben Marion Dopprado. Ik zocht vanmiddag naar een nummer van Celia Cruz van deze cd. Ik kwam allerlei nieuwe releases tegen van Leonie Torres van Groep Extra. En ik verdwaalde in Oscar de Leon en Adalberto Alvarez. Caribisch Carousel tot 9 uur.

Ja, een heel oudje van een cd Azúcar Negra. En daar was ik naar op zoek. Want ik afgelopen maand had ik een keer een nummer gedraaid wat daar een cover van was, van die cd. Nou ja, toen kwam ik deze ook weer tegen. En wat wel heel grappig was, ik heb in... toen ik bij Philips werkte, heb ik 10 jaar door Latijns-Amerika heen gereisd. Toen moest ik CT-scanners uitleggen in ziekenhuizen. En daar heb ik ook, ben ik ook in Argentinië geweest. En daar heb ik collega's leren kennen. En uiteindelijk is ook een van die zonen van die collega's, die is bij ons in Eindhoven gekomen. Die zou bij het NatLab gaan werken of stage lopen. In ieder geval, hij is nu inmiddels CEO ergens in Amerika. Is ook verhuisd van Argentinië naar Amerika. Is met een, geloof ik, Mexicaanse getrouwd of zo. Ja, af en toe komen die berichten door. En dan moet ik altijd hier aan dit nummer denken. De volgende is een nieuwe van Leonie Torres. En die heet La Novia. En ik kijk er heel erg naar uit. Want 18 oktober zit ik in Malaga bij een concert van Leonie Torres.

Leonie Torres, hij woont in Miami en hij heeft een hoog productiegehalte nog. Want er komen nog steeds allerlei nieuwe nummers van hem uit. Hij speelt niet zoveel team, maar hij zit overal een beetje tussenin. Laat zich beïnvloeden door moderne genres. Die hoorde hij een beetje reggaetonachtig in. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn concert. En ik denk dat het zeker leuk wordt. Want als je in Spanje met dit soort artiesten bent, dan zingen heel veel mensen natuurlijk die teksten mee. Ik kreeg op de valreep een tip en een verzoek. En dat gaat over een album, dat heet Años, 80 Años, 80 Aniversario, dus 80 jaar. Dat is een tribute aan Pablo Milanés. En Pablo Milanés die is helaas in 2022 overleden. Hij heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Cubaanse Nova Trova. Heel veel nummers geschreven. Hij komt uit Bayamo. Hij is zanger en dichter. En als je het nummer hoort, dat eerste nummer is een nummer wat ook de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa heeft gezongen. Het album heet Amor y Salsa. Het is in mei uitgekomen, mei 2023. En een van zijn bekende nummers was Yolanda. Maar ik denk niet dat je die nu gaat horen. Dus, een tribute. De tip was vooral het hele album afluisteren. Dankjewel, DJ Nani.

zeker het hele album gaan luisteren. Prachtig. Amor y Salsa heet het. 80-jarige verjaardag, anniversario. En dat is dus een tribute aan Pablo Milanés. De volgende, ik zei het al, ik was verdwaald weer in de muziek van Adalberto Alvarez. Ook overleden helaas. Maar dat is ook hartstikke moeilijk om te kiezen welk nummer ik ga draaien. Nou, ik heb deze gewoon genomen. Son para un amor sincero. En er zit natuurlijk stiekem zo in de titels en in de liedjes die ik laat horen. Een thema of iets wat me bezig heeft gehouden.

Ja, ja. Ik kan een heel programma vullen met muziek van Adalberto Alvaraz. En nog wat van zijn grootheden. Even kijken, wat wilde ik vertellen? Oh ja, ik had deze week had ik een quote op mijn Facebook gezet. En het ging er eigenlijk over dat heel veel mensen zichzelf moeten vergeven dat de fouten die ze in het verleden hebben gemaakt, dat ze daar niet de wetenschap van hadden om het anders te doen. Want die wetenschap die kwam gedurende het leven. Dus ja, je hebt vroeger fouten gemaakt en pas later kwam je erachter hoe het werkelijk in elkaar zat. Het nummer van het volgende nummer wat ik ga draaien, daar moest ik gewoon ook weer aan denken, omdat ik gewoon een paar mensen om me heen heb die met dingen bezig zijn waar ze in moeten beslissen. En dat neemt gewoon heel veel sores. Het is van Ruben Blades. Ruben Blades is op het ogenblik op Curaçao bij het Curaçao Noordzee Jazz Festival live. Geweldig. Hij is ook bekend. Het is een Panamees. Het is een songwriter, is een acteur, maar hij is ook voornamelijk activist geweest. Even kijken. Zijn moeder is Cubaans en zijn vader is Colombiaan. Hij is via de postkamer van Fania, waar hij is gaan werken, toen hij in New York ging wonen, is hij natuurlijk in het hele circuit gekomen. En daar heeft hij de grote artiesten ontmoet. Een van zijn dikke maten was Willy Colón. Decisiones.

Hij ging in 1994 ook nog op als bij de presidentsverkiezingen, maar daar haalde hij maar 18% stemmen. Dus is uiteindelijk weer teruggegaan naar de muziek. Ja, beslissingen blijft altijd moeilijk. Ik kan eigenlijk bijna niet meer spontaan beslissingen nemen. Hoewel je naar je buik moet luisteren, zeggen ze dan altijd. Maar het leven leert je gewoon. En ik denk dat je de wetenschap ook moet gebruiken. De volgende is een nieuwe van Grupo Extra. En dan zit je in de Dominicaanse Republiek met

Grupo Extra beroemd ook van Me and Bort en Borrache. Oftewel, ik heb me dronken gedronken. Nou, soms kom ik ook niet aan mijn woorden met dat Spaans. Maar het is een heel bekend liedje waarin ze zingen dat hij zichzelf dronken heeft gemaakt. Wat wilde ik zeggen? Soms zeg het vaak, ben ik aan het graven in muziek. En dan vind ik het altijd een beetje een uitdaging om van de grote artiesten ook de wat minder gedraaide nummers te zoeken. En ik had er weer eentje van Mark Anthony gevonden. Ik draai niet zoveel Mark Anthony in mijn programma's, maar vandaag dus wel. Necesito amarte.

Ja, en ik zei het al. Vaak zitten er in de titels of in de liedjes zitten thema's verstopt die ik om me heen meemaak. Ik ga met wat jongere mensen om en die zitten ook vaak nog met relatieproblemen en dat soort dingen. En bijvoorbeeld een thema wat gisteren, ik zat bij de, ik was aan het sporten, was ik het eind van de dag al aan het lezen en toen stond op een grote kop op de voorkant het verhaal van Rob Jetten, hoeveel appjes hij krijgt en hoeveel hij op social media uitgejouwd wordt omdat hij homo is. En dat zijn echt thema's waar ik mij gewoon verschrikkelijk kwaad over kan maken. Vooral omdat we zo hypocriet zijn als ik weet niet wat met z'n allen. Want we doen net of dat we in een heel tolerant landje leven. Er was ook vorige week heb ik geloof ik, of twee weken geleden, was er een documentaire van de BNNVARA. En die heet Tammy zoekt een vriendje. En dat gaat over een transgender. Ik raad je aan om die documentaire gewoon even te gaan kijken. Om even met je voeten op de grond te komen. En even gewoon je te realiseren dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk leven. Nou, afijn. Het volgende nummer, dat heeft daarmee te maken. Dat is, heet El Gran Baron. Is van Willy Colón. Heel legendarisch nummer. Ook geschreven trouwens door die Omar Alfonso. Waar ik het wel eens over heb. Die tekstschrijver die ook liedjes voor Gilberto Santa Rosa en Mark Anthony geschreven heeft. Nou, in ieder geval, dit nummer gaat over een vader die droomt dat hij krijgt een zoon en hij droomt dat een hele stoere zoon wordt. Maar die zoon, die heet Simon, die gaat het huis uit en die leeft later als vrouw en wordt door zijn vader verstoten. Simon overlijdt aan HIV. En nou, daar komt zijn vader komt achter als hij al overleden is in het ziekenhuis. Of net als hij overleed, weet ik niet helemaal. Maar hij heeft natuurlijk enorme spijt ervan dat hij zijn zoon verstoten heeft. Inmiddels was dat dus een vrouw geworden, maar dat doet er niet toe. El Gran Baron, een heel verhaal. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zich bemoeien met het leven van mensen op dat vlak.

Ja, en 10% van de LHBTQ gemeenschap heeft last van fysiek geweld. Met name transgenders, transpersonen. Is toch schandalig? Wat hebben wij nou te maken met iemand zijn seksuele geaardheid?

wel gepleegd door 95% mannen. Dus, heren. Leef en laat leven, alsjeblieft. We gaan even naar een ander genre. En, ja. AI of geen AI?

Ja, en ik zal straks in het tweede uurtje wat meer vertellen. Want ik zat gisteren met een vriendin in de auto en toen hadden we het erover. Wat die stemmen nou zijn en hoe dat allemaal werkt en zo. En de techniek gaat steeds verder. En dit soort muziek is vrij makkelijk na te bootsen. Ik denk dat je een Alain Perez voorlopig niet in AI-vorm krijgt. Want zijn muziek is veel te complex. Maar goed, je weet het nooit. We zijn inmiddels in de laatste 7 minuten van Caribisch Carousel op de maandagavond 7 september. Blijf luisteren naar de klok van 8 uur.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeenten, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
7: I have a dream that one day... Yeah.

0: niet eens.
1: Ja, en dan zijn we weer. Tweede uurtje van Caribisch Carousel op maandag 7 september. En de temperatuur hier in de studio is nog lekker hoog. We gaan er twee uurtjes gevarieerde muziek van maken. Een ook niet zo oud nummer van Leonie Torres. Van zijn een van zijn laatste albums, La Salsa No Engorda.

natuurlijk langzamerhand warm maken en nummers van hem draaien, want dan kan ik ze straks ook een beetje meezingen. Deze meneer, daar heb ik wel eens vaker van gedraaid. We zaten gisteren in de auto, kwamen van een Cubaans feestje. En toen hadden we lekker zin in dit soort muziek. Het is iemand uit Kenia, Condela. En het nummer wat hij zingt is Day by Day.

muziek voor het Kizomba en Semba circuit. Nou, ik ga even wat vertellen over die AI. Want ik zei net, we zaten gisteren in de auto. Kwamen van een feestje. En toen hadden we wat liedjes op staan. En toen kwamen we in een gesprek over AI. En ik dacht, nou, ik ga maar weer eens even googlen wat er nou allemaal gaande is. Want vooral die stemmen. Ik vind dat, tenminste, dat is wat ik herken. Ik vind dat een bepaalde stem elke keer wordt gebruikt voor met name die Colombiaanse salsa-achtige nummers. En ik was dus benieuwd. Nou, stemmen in AI-liedjes kunnen op verschillende manieren ontstaan. Het is of een echte zanger als basis. Dus AI leert van opnames van een menselijke stem en kan daarna de nieuwe zang genereren in een vergelijkbare stem. Je hebt ook stemklonen met voldoende stemopnames kan een AI een digitale kopie van iemands stem maken. Die kan vervolgens woorden en melodieën zingen die de persoon ooit heeft of nooit heeft opgenomen. Ik denk dat dat dus gebeurt met sommige liedjes die je hoort van de oude maestro's. Verder heb je synthetische stemmen. Sommige systemen maken volledige kunstmatige zangstem. Die is dus niet rechtstreeks van één bestaande zanger afkomstig. En dan heb je ook nog een combinatie. Vaak wordt door AI gegenereerde zangstemmen daarna nog bewerkt met effecten zoals autotune, reverb en EQ, waardoor die nog echter klinkt. Nou ja, bij bekende AI-nummers waarbij je denkt dit klinkt precies als een bepaalde artiest, betekent dat dus niet automatisch dat die artiest het nummer daadwerkelijk heeft ingezongen. Het kan een AI-imitatie zijn. De beer is los. En ik hoor het steeds meer.

En als ik ooit een prijsvraag moet maken over muziek... voor een of ander feestje, van een salsa feestje of zo... dan gaat deze erin. Schleu Schleu is een compa-band en die werd geformeerd in 1965... in Port-au-Prince, in Haiti. En nou, die hebben dit soort typische muziek. Ik denk dat, nou, dat je het bijna niet meer hoort, tenzij je het weet. De mensen van de oude stempel weten dit nog wel. Uiteindelijk is de naam veranderd. Dat ging naar, het werd Mini Jazz. En daar was Nemours Jean-Baptiste. Die heeft toen dat genre geïntroduceerd. En ze zijn in 1970 zijn ze best wel internationaal gegaan. Ze hebben ook in New York gezeten en zo. Ik vind het gewoon hele lekkere muziek. En je danst er gewoon heel relaxed op als je erop wil dansen. De volgende ben ik heel benieuwd, want ik was even vergeten wat het voor... Oh, bachata. Ja, dat is natuurlijk zo. In het tweede uurtje draai ik altijd wat meer bachata's. Nicole Frias.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Stichting Orgelkring Volle Brecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten.
2: Nou, die kunnen we wel afzetten, want 30 augustus is het al geweest.
1: Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk.
2: De volgende. 30 augustus. Ik zei in het eerste uurtje al dat ik op zoek was naar een cd van... zo'n album, ja, was toen cd, van Celia Cruz. Azúcar Negra. En toen kwam ik ook dit nummer weer tegen. Amores de un día.

volgens mij was Celia Cruz altijd best gelukkig met haar echtgenoten. Als je Spaans verstaat. Ze houdt niet van liefdes van een dag. Ja, en ik ben ook niet van het clubje van ik heb geen man nodig. Ik vind dat altijd een beetje heel onaardig als mensen dat zeggen. Hetzelfde als van ik heb geen vriendin nodig. Dus ik vind een zin van ik red het in mijn eentje heel goed. Vind ik eigenlijk gewoon gezelliger. De volgende. Blijf even lekker in de compa, semba, skizomba-achtige hoek. Rosa Blanca. En dan wordt het Branca in het Portugees natuurlijk.

ja, blijf in dit programma toch wel een beetje moeilijk vinden of ik luister of dansmuziek draai. Nou ja, als ik niet kan beslissen, dan wordt het gewoon allebei. En ik weet dat er ook mensen zitten te luisteren die niet dansen. Dus dan moet het ook een beetje luisterbaar zijn. De volgende is Septepto Accaré. Er was een Timba-festival in Saarbrücken en daar waren ze live. En er was een vriend van ons geweest. Maar ze schijnen daar niet zo goed geweest te zijn. Want ze hebben niet hun mooie repertoire som gespeeld. Nou, dit is een van die som-achtige nummers die ik wel mooi vind.

ze toeren in Spanje volgens mij op het ogenblik. Adalberto Alvarez, ik zei het in het eerste uurtje al, ik verdwaalde in zijn muziek. Kan daar gewoon 2 uur mee vullen volgens mij. Maar ik heb het toch bij een aantal nummers gelaten. Señora.

Hij is op veel platformen te vinden met zijn muziek. Helaas ook overleden. We gaan even tempo omhoog schroeven. En de volgende is speciaal voor DJ Nani. Paulo FG, ook helaas overleden door een auto-ongeluk in Colombia. Maar hij was de voortrekker van...

Up and Down, als je het inmiddels verstaan had, van Paulo FG. Ja, ik draai niet zoveel van die hele snelle Cubaanse nummers, maar ik dans er altijd wel heel veel op, want de feestjes waar ik meestal naartoe ga, daar wordt dit soort muziek gedraaid. De volgende is er ook zo eentje van Manolito Simone.

Ja, en daarmee zijn we beland in de laatste 5 minuten van Caribbean Carousel. Ruben Bleets, ik had er in het eerste blades in het eerste uurtje over. Hij is op het ogenblik op Curaçao. Daar heeft hij opgetreden bij het Curaçao Noordzee Jazz. Geweldige artiest ook, mooie teksten. Ik denk dat ik het daar net niet mee haal. Mooi nummer. Chameleon, dat is zo'n beest wat van kleur verandert. En dat gaat natuurlijk over overheden.

was Marion Prado. Ik ben er elke maandag van 7 tot 9 met dit programma Caribisch Carousel. Je kan het straks terugluisteren. Ik ga het zetten op Mixcloud en op Soundcloud. En daar kan je terechtkomen via de website van Radio Som en Breugel. Bon Siman, zeggen ze dan op de Antillen. En misschien tot op de dansvloer. Doei doei!

0: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Zeijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-smb.nl.
7: Radio SMB.
0: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
8: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.

Dit eerste uur openen we met een bijzonder eerbetoon. Drie tracks van het postume duettenalbum van Dan Seals, waarop zijn eigen stem samensmelt met een nieuwe generatie artiesten. Verder horen we Kimmy Bitter als album van de maand, Alabama als original van de week en Dolly Parton, die we deze aflevering extra eren. En zoals altijd een flink portie Made in Holland.

Dan Shields overleed in 2009 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Na een solocarrière met liefst 11 nummer 1 hits, waaronder Bob, dat in 1986 zelfs tot CMA Single of the Year werd bekroond. 16 jaar na zijn dood brengen de Dan Shields estate en producer Kyle Leaning, zijn vaste producer uit de jaren 80, hem terug met Dan Shields and Friends, The Last Duet. Met digitale technologie werden zijn originele vocalen uit oude opnames gelicht en samengevoegd met gloednieuwe zang van onder andere Tanya Tucker op Bob, Wendy Moten op Love on Arrival en Jamie Johnson op Three Time Loser. Johnson noemt Shields een van de grote stemmen van de jaren 80 die zijn eigen stijl mede heeft gevormd. Een ontroerend eerbetoon waarin oud en nieuw naadloos samensmelten.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke opener van het album. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene.

Walker Montgomery is de zoon van country-hitmaker John Michael Montgomery. Met With No Distractions laat hij een ingetogen gevoelige kant horen. Ver weg van de bravoer die je bij veel nieuwe country hoort. De productie is sober gehouden, zodat de tekst alle ruimte krijgt. Een veelbelovend visitekaartje van een jonge artiest die zijn eigen pad zoekt.

I'm in a hurry and don't know why werd Alabama's 31ste nummer 1 hit en is inmiddels platina gecertificeerd. Het gaat over de drukte van het moderne leven. Een boodschap die 30 jaar later niets aan actualiteit heeft ingeboet. In het tweede uur horen we hoe Home Free deze klassieker vandaag de dag aanpakt. Amen.

Brock Davis is een opkomende naam in de Amerikaanse country scene, die met All of You zijn romantische kant toont. Het nummer draait om onvoorwaardelijke liefde en volledige overgave aan een partner. Het nummer laat horen dat Davis klaar is voor een groter podium.

act van de maand is Dolly Parton, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed na een kort gevecht tegen kanker. If You Hadn't Been There is een dankbaar liefdesnummer, precies het soort oprechte warme songwriter waar Parton haar hele carrière onbekend stond. Deze aflevering staan we op meerdere plekken uitgebreid stil bij haar nalatenschap.

0: Cole Phillips brengt met Uno Das Equis een luchtig zomersnummer dat feest en relativering combineert. De titel verwijst speels naar het bekende biermerk en past bij de easygoing sfeer van het liedje. Het is typisch het soort meezingen dat goed past bij een terras of festival. Phillips profileert zich hiermee als een van de vrolijke stemmen binnen de nieuwe lichting countryartiesten.
1: Uno dos Equis, por favor.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nieke van Broekhoven waagt zich aan een vertolking van Dolly Parton's beroemde Coat of Many Colors. Het autobiografische nummer over Parton's arme jeugd en de door haar moeder gemaakte lappen dekenjas. Nieke brengt het verhaal met veel gevoel en respect voor het origineel.

Douwe Bob, een gevestigde naam in de Nederlandse country en Americana scene, brengt met No To Self een persoonlijke song. Het nummer klinkt als een herinnering aan jezelf om trouw te blijven aan wie je bent. Met deze single lijkt hij ook in de States door te breken, dankzij Zac Brown.

Bram Visser, alias Bram Pescador, is een van de namen binnen de Nederlandse Americana. Met een sound die leunt op sfeervolle gitaar en verhalende teksten. Underneath Witch River Flow heeft een dromerige, haast filmische kwaliteit.

Een toepasselijk moment deze aflevering. Stephen Wood brengt dit eerbetoon aan Dolly Parton, wier overlijden op 25 augustus de countrywereld in rouw dompelde. In het nummer verwerkt Wood referenties aan haar rijke carrière en haar betekenis voor de countrymuziek. Een gepast eerbetoon binnen een aflevering die toch al in het teken van Dolly staat.

Terug naar het album van de maand Bittersweet. Met Love Me or Leave Me Alone trekt Kimmy Bitter het tempo weer op. Het is een nummer over duidelijke keuzes maken in de liefde, zonder omhaal. De titel zegt eigenlijk alles, geen ruimte voor twijfel.

De Canadese Megan Patrick brengt met Your Daddy Smile een warme familiale ode. Van het soort dat in country wel vaker de kern raakt. Erkenning in de kleine alledaagse dingen. Patrick heeft een heldere, karaktervolle stem die goed past bij dit soort persoonlijke songwriting. Ze bouwt gestaag aan haar naam in de Canadese en Amerikaanse country scene.

Downing's stijl leunt op een ruwe vintage rootsound, met een knipoog naar klassieke honky-tonk. De titel verraadt de zelfspot die door zijn werk heen loopt. Een mooie afsluiter van ons eerste uur, met een artiest die de traditie eer aan doet, zonder in cliché te vervallen.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaalrechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine 2 weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn 2 Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
7: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
8: Come on, girls. I know it's all meant for real, right? Because you're in the place. Welcome to the Texas, okay? Let's go.

Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We blijven stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton met twee van haar mooiste songs. We gaan op zoek naar de man achter de songs met ons songwriterblok rond Bob McDill. En zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun kerstverse album Cinco. Daarnaast weer een stevige mix van gevestigde namen en nieuw talent. Embromation opende het tweede uur met een energiek nummer dat de sfeer van Texas oproept. Van wijde vlaktes tot de muzikale tradities van de staat. Het is een soort track die direct een beeld schept en de luisteraar meeneemt op reis.

Dolly Parton overleed op 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville, na een kort gevecht tegen kanker. Zo maakte haar familie via haar neef Brian Seaver bekend. Ze werd geboren op 19 januari 1946 in de Great Smoky Mountains in Tennessee, als vierde van 12 kinderen, en verkocht in haar 6 decennia lange carrière meer dan 100 miljoen platen. My Tennessee Mountain Home is haar ode aan die eenvoudige jeugd in de bergen. Een song die na haar overlijden nog aan betekenis heeft gewonnen. Two Doors Open toont een andere kant. De onvermoeibare positiviteit en het doorzettingsvermogen die haar carrière kenmerkte. Een passend eerbetoon aan de Queen of Country, die dit jaar ook al haar 80ste verjaardag vierde met een eigen Dolly Parton Day in Tennessee.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Return My Stolen Heart. Een romantisch nummer met een lichtvoetige productie. Het is duidelijk dat Bitter op meerdere projecten tegelijk actief is. Iets wat haar veelzijdigheid als songwriter onderstreept. De song combineert een herkenbaar thema met een fris hedendaags jasje.

Alyssa Michaela brengt met Willie's Bandana een knipoog naar countrylegende Willie Nelson en diens iconische kledingstuk. Het nummer ademt een ontspannen, verhalende sfeer. Michaela weet met kleine herkenbare zaken een groter gevoel van nostalgie op te roepen. Een fijne ontdekking voor liefhebbers van verhalende country.

Van het album The Restless Wandering Avery Truex horen we de titelgevende artiest zelf met Daffodil. Een song die zijn naam als reizende zoekende geest eer aan doet. De bloementitel suggereert kwetsbaarheid en een vleugje hoop.

Het a cappella collectief Homefree, bekend van hun virtuose vocale arrangementen, waagt zich aan de Alabama klassieker die we in het eerste uur al in zijn originele vorm hoorden. Waar het origineel leunt op gitaren en een strak country rock ritme, bouwt Homefree alles op met uitsluitend stemmen en beatbox. Het resultaat is verrassend fris en laat horen hoe tijdloos de tekst over de hectiek van het leven eigenlijk is.

De Wild Palominos brengen met Spin Me Like a Record een speelse, ritmische single. Met een knipoog naar de dansvloer. De bandnaam verwijst naar het paardenras met zijn opvallend gouden vacht. Wat past bij hun kleurrijke, energieke sound. Het nummer is gemaakt om live goed te werken. Met een refrein dat uitnodigt tot meezingen. Een verfrissende toevoeging tussen de meer ingetogen songs van dit uur.

Het songwriterblok is deze keer voor Bob McDill, geboren in 1944 in Beaumont, Texas. En in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame vanwege zijn levenswerk. McDill schreef of co-schreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits. En werd in Nashville wel eens gekscherend Bob McDill Incorporated genoemd. Als verwijzing naar zijn dominantie in de hitlijsten. Don't Turn Out the Light, hier gezongen door Bobby Bear, komt van het album Me and McDill. Louisiana Saturday Night, oorspronkelijk geschreven door Don Williams, werd in de uitvoering van Mel McDaniel een van de McDill's bekendste composities. En Don't Close Your Eyes bezorgde Keith Whitley in 1988 een nummer 1 hit en groeide uit tot een van de meest gecoverde country songs ooit. 3 songs, 1 schrijver en een bewijs dat de beste country verhalen vaak van achter de schermen komen.

0: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.
1: De Grammy-winnende bluegrass vernieuwer Billy Strings, die de traditionele stijl naar een nieuw en jong publiek bracht, brengt met 10.000 Miles from a Friend een nummer over afstand en gemis. Zijn technische gitaarspel en emotionele zang maken hem tot een van de meest gevierde acts binnen de hedendaagse Americana. De song combineert traditionele bluegrass instrumentatie met een moderne persoonlijke tekst.

De Wilder Blue, het Texaanse vijftal rond zanger Zane Williams, staat deze aflevering in de spotlight met hun vijfde en gelijknamige album Cinco. Last Chance for Dancing is opvallend genoeg het allereerste nummer op een Wilder Blue plaat dat niet door de band zelf is geschreven, maar door Nashville songwriter Phoenix Mendoza. Op Texas Women schuift jaren 90 hitmaker Tracy Byrd aan als gastzanger. Twee tracks die precies laten horen waarom deze Texaanse band zo'n trouwe schare fans heeft opgebouwd.

Sfeervolle afsluiter van deze aflevering. We stonden stil bij het verlies van Dolly Parton, eer de songwriter Bob McDill, en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun nieuwe album Cinco. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou

0: hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenberger brug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenberger brug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

Ik kan een gevoel precies daar raken waar woorden tekortschieten. Een melodie hoeft niets uit te leggen om toch iets herkenbaars naar boven te brengen. Een herinnering, een verlangen of gewoon het gevoel dat een lied je begrijpt. Daarom luisteren we niet alleen naar wat er klinkt, maar ook naar wat het met ons doet. Welkom bij Dream Sessions.

Een lied begint met geluid, maar krijgt betekenis door degene die luistert. Wat de schrijver heeft bedoeld, kan iets heel anders worden in jouw eigen herinnering. Iedere luisteraar geeft een nummer ongemerkt een eigen verhaal mee. Daarmee wordt een lied meer dan wat er oorspronkelijk op papier stond.

Herinneringen hebben geen agenda en kondigen zich zelden aan. Een bekende stem kan genoeg zijn om een gezicht, een plaats of een gevoel terug te brengen. Niet als een exacte kopie van vroeger, maar als een indruk die opnieuw tot leven komt. Muziek bewaart daarmee iets wat onze gedachten al lang hadden losgelaten. En juist daarom kan één nummer zoveel betekenen.

daar hoor je niet alleen techniek, maar ook iets van de mens achter het lied. Het maakt een opname geloofwaardig, omdat perfectie ineens minder belangrijk wordt. Wat overblijft.

De mooiste ontdekkingen in muziek gebeuren niet altijd bij de eerste luisterbeurt. Een zin waar je jarenlang overheen hebt gehoord, kan ineens een andere betekenis krijgen. Je bent veranderd en daardoor klinkt hetzelfde verhaal opeens dichterbij. De muziek heeft niets aangepast en toch hoor je iets nieuws. Dat is misschien wel het bewijs dat een goed lied nooit helemaal af is.

Liefde laat zich moeilijk vervangen in één verhaal. Ze kan bestaan uit verlangen, vertrouwen, gemis en de moed om opnieuw te beginnen. Al die kanten.

vraag krijgt straks weer haar plek tussen alles wat nog op je wacht. Toch kan één melodie nog even blijven hangen nadat de laatste klank verdwenen is. Dat is het mooie van luisteren. Je weet nooit precies wat je met je meeneemt. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd.

0: verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 6.

0: 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SMB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
1: SMB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer opengaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw...